Vandaag mocht ik nog weer van Rebecca vertalen. Zij en Isaac hadden zo'n gouden aanvang in haar bevriedigd leven gemaakt. God had aan top gevierd. Jo, maar zoals we alle weten, is dat een bevriedigd leven manchmal schwierig, einfach weil we alle menschlich sind. Ons is nischt gezegd van de eerste 20 jaar. Kun zijn dat zij zeer glücklich wäre, aber zij hadden een herzeleid. Zij hadden niet Tjenja. Wat meist, deit God aan op ne proefstalen? God had je doch versproken Abraham een grote volk te maken. Deit dag weer dat ne grote schande niet Tjenja te hebben. Ik ving dat zo goud dat Isaac dan dem Herrn bede deed. Hij is een goudet voorbeeld voor alle familievaders, van zij betjemmerd zijn. Werkelijk, Rebecca weer bald een omstand. Dan fangt zij aan te beden. Waarom? Zij wordt zwillingen hebben. Deze bed weer al verder je beurt, buiten je weinlich arruig. Zij vraagt, waarom is dat met mij zo? Zij is de eerste vrouw in de Bibel, van die door gezegd wordt dat zij beden deed wegen ihre Tjenja. Wenn antwoord op dat hoort ligt, dan is dat zo goed, wenn we door aan beden, zoals Rebecca deed. De Bibel zegt, maak je keine zorgen, aber komt met alles in jene gebeden, met dank voor God, en laat aan weten wat je feilt. En de vrede van God, die weet over alles jeet wat mensen verstonden kennen, wordt je hoort en je danken der Jezus Christus bewaren. Rebecca kreeg een antwoord van God. En die zijn twee verschillende mensen. Eine is stortje als de andere. De ältere wordt de jüngere deine. Van die wordt dat nogmaal twee nationen geven. Werkelijk zo weer dat dan ook als de abwassen. De eiser weer een geschekte jäger. Hij legt buiten op de stab te zijn. Jacob weer ganz anders. Hij blijft het liefst bij de zelte. Zoals wie am Lothar Tjane leren, wie hij interessiert in feitzocht. Hij dleeg te handelen, am jen gleich te bereden. En dan wordt ans gezegd, Isaac rekent Isaac veel, wil zij hier een wildfleis oot. Ober Rebecca rekent Jacob het meeste. Het lijf hier fangt de trubbel aan tussen dit paar lied. En hem, waardoor een onderscheid gemaakt wordt, heeft meestens trubbel met de Tjenja. Die worden afjenstig, mestruus, zankezit en zo wieder. In families tot die tijd weer dat eerste geburtsrecht zeer wichtig. De älste kreeg tweemaal zo veel als de andere. Die moest voor dat jestliche in de familie zorgen, de versprekingen nogmaal van Abraham kreeg. Ik kon me denken dat van dit als volken gereed worden in de familie. Beide älteren willen haan dat ihr Lieblingskind soll dort schrie. Rebecca wordt haan gezegd, dort heeft Gott mij versproken, de älteren wordt den jüngeren deine. Ein dag kämt Isaac nen van de stab. Jacob deit rotsne traft je sop koken. Isaac zegt, laat mij van dort eten, ik zie meid. Aber Jacob weet wel hij deze omstand uitnutzen kon. Vertijd mij dini eerste beurt. Isaac denkt, nicht lang no, en sagt, na, ik moet doch sterven. Wat helpt mij dan de eerste beurt? Werkelijk, Isaac deed schwere en vertraft Jacob dei. Jacob geeft aan brood en dit linzengericht, no ort dit je schobels op. Zo deed Isaac zijn eerste beurt verachten. Hier bewijst Isaac dat hij bloos voor de jen wordt leven deed. Hij nam de toekomst, de nofal, van zijn entscheidingen op de lichte schola. Hij verschmijt al zijn verantwoordingen voor een beetje eten. Vele jonge mensen jij dat ook zo. Voor een klein beetje vergenie moeten zijn levenstijd aanhouden, moeten door verbetalen. Een dag komt Isa met twee heidnische vrouwen naar huis. Zijn wordt niet God onherkende. Hier weer nog een oorzaak waarom Isaac zijn geburtsrecht verschmieden deed. Hij weer God niet gehoorzaam, aber trotzdem geeft Isaac niet op. Hij wil toch Isaac den zegen geven, zogar nadat Isaac dat geburtsrecht verkocht had.
Hij en Rebecca zijn zich niet einig. Hij is blind en roept Isaac en zegt dat hij hem zal een wilde tier jagen en hem een eten koken wat hem schijn schmeckt. Dan wordt hij hem zien. Vielleicht wil ik niet lang meer leven, zegt Isaac. Maar dit passiert 40 jaar, verzien dood. Rebecca hiert dit. Nu woont. Zij weet wat recht is, wat God te haar gezegd heeft. Jacob is je ook haar liebling. Zij moet irgendwo proberen dat zo te draaien, dat Jacob toch den zeeën schreeuwen wordt. Zij heeft een plan. Zij roept Jacob en zegt, Tjetje mo, ik heb je gehoord wat den vader te Isaac zegt. Hij zal hem een feijeren en dan wordt hij Isaac zeenen. Nu hoor je her, en daar word ik die wat zeggen. Ga nu aan ze herd en hol me 2 kazen. Daarvan wil hij een schijnend eten koken, zodat hij zeer mag. Dan zalst du hem dat brengen, en dan wordt hij die zeenen. Jacob is aber nicht damit einverstanden. Mijn broeder heeft zeer veel hoor. Ik zie ganz glad. Dan wordt mijn vader mij beveilen en antwoorden dat ik hem proef te beschammelen. Dan wordt hij mij verdomen. Dan zegt Rebecca, die verdomnis zal dan op mij zijn. Du zost mij horchen. Go, doe wat ik zei. Hij deed dat. Zij nam Isaac zijn kleider, zodat Jacob wat zo als Isaac redde. Zij nam dat vaal van de kazen en deed hem die op arms en ramen den hals maken. Zij moet zich hebben zeer gespout. Jacob jeet met dat eten nen. Als Jacob dan ons zijn vader jeet, zegt hij, mijn vader. Isaac vraagt, wer bist du? Ik zie Isaac. Kom en zet je dol in aard en doe mij zene. Isaac vraagt, wo hast du dat zo fax gevangen? Jacob zegt, de haar heeft mij dat bezorgd. Isaac is mestruisch. Kom wel dich dabij. Ik wil die beveilen als du werkelijk mijn zoon bist oder nicht. Als hij dat dan je donen hoort, denkt Isaac, de stem is Jacob zine, aber de hang zijn Isaac zine. Nogmaal vraagt hij hem, bist du mijn zoon, Isaac? Jo, ik zie, zegt Jacob. Dan breng mij dat eten. Als hij dan je eten heeft, zegt Isaac, kom her en geef mij een kus. Hij rekt Jacob zijn kleider. Dit is dat gerach van mijn zeen. Dan geeft Isaac Jacob den zeen. De veldje zullen die deine. Du zost even den broeder harsche. Jacob weer nog maar roods ruutje gonen. Dan kom Isaac met dat wildvee. Moek dat eten zoals Isaac dat bestaald had. En jenkt nen. Ik zie Isaac den eerste burner. Dan erschrak Isaac zich over alle moten. Woe is de jager die hiernaan kwam? Die bracht mij een eten. Dem heb ik gezegend. Die wordt ook gezegend blijven. Als Isaac dat hiert, schrikt hij luid en is zeer dol geschlagen. Mijn broeder heet met recht Jacob, de henja lestja. 2 maal heeft hij mij henja het licht gevierd. En zijn hoort had Isaac van dan aan een hals en zeed, de tijd wordt komen, wanneer mijn vader eerst dood is, dan wil ik mijn broeder aanbrengen. Als Rebecca dit hiert, dan moest zij nog waarder een plan hebben voor Jacob. Du moest ober hastig vlechten, ga nu mijn broeder en haren, wat Isaac dat vergeten heeft, wat du je donen hast. Aber zij moet je ook Isaac een oorzaak geven waarom Jacob een eenmaal hastig weg moet. Toe aan zegt zij, ik wil niet meer mijn leven. De vrouwen van Isaac maken mij zeer verdrietig. Wanneer Jacob ook nog een vrouw van dit land nemen wil, dan is mij dat leven niet meer waard. Dan roept Isaac Jacob, zeeend aan en zegt, neem die niet een vrouw van dit land. Ga nu Laban, zoals die mutter dat wel. En zo wordt Jacob van huis geschikt van zijn elderen, die

0: Wanneer deze geschicht zo even denkt, dan wonder ik waar het woord zijn uitgevallen van Rebecca en Isaac, wie er oprechtig was, einer met den anderen. Ik wil zeggen, wanneer du wist nog wat goudet leren van deze geschicht, dan niet een kind even dat andere vertragen.
1: Dort wie een Beispiel van waar het een befriede leven gunnen kan. Hier zijn nog twee Beispiels, ook geschichten uit de Bibel.
2: Hallo. Ik leef hier tjene meer leren van je geschichten, als wat ons bloos gezegd wordt wat we doen zullen, of niet doen zullen. De woel van een levenspartner deed ons leven zeer beïnvloeden. Ons leven wordt zeer door ons zijn voor onze partners en bevriede leven zend. De tjene ons zeer vrouw maken, of zeer treurig. Zij doen onze tjene beïnvloeden. Tjene wonder van jonge mensen vrouwen. Hoe ving ik een gouden man uit een vrouw? Ik geloof jonge mensen kunnen leer aannemen, wanneer ze bevriede lied beobachten. En doorween wil ik die van twee poel lied vertalen, die ons in de Bibel beschreven zijn. De eerste is van een man, die Nabal heette deed. Hij was een zeer rijke man, hij een land, had 1000 kassen en 3000 schoop. Dat probleem met deze man was dat hij was gemeen. Hij was bekend als een godloze mens. Hij was niet lieftallig te anderen en daartoe nog jitzig. En het jeendeel van wees, hij was een Noah. Een dag deed David daar dat land gaan waar Nabal leeft. Er waren nog meer mannen die met hem reizen deden. En zo vroeg David Nabal als hij aan alle woord wat te eten geven. Aber Nabal war so nosig und jetzig in gemein und seht, nee, hij wird auch nicht Wasser oder Braut oder Fleisch geben. Wat denkst von Sound? Dit mögt David sehr doll. Wils nicht lang verheer hat hij und seine Männer, diesen Nabal, und seine Menschen beschützt. Hij wie ein Meter Spargt angekommen und hat ihn versorgt. David hat Nabal geholpen, als hem dat gefehlt had. Nu had krijg dezelfde mens hem opgezegd. Hij had hem zijn de alle om te brengen. Nabal wie een bij zijn man, maar die had een zeer gouden vrouw, die Abigail heette deed. Zij wie bekend voor haar veel weten. Zij wist nog wat David moet gedaan had voor Nabal en zijn mensen, en door wie zij nog eenmaal dankbaar voor. En weet du wat zij deed? Zij spoot zich zeer en bracht David brood, water en vlees. Zo wil zij hem respect bewijzen wat hij verdiend had. Zij deed hem prager dat hij woord nu een hartje. En David viel lijftoelig en deed nu een hartje. Hij deed dat respect wat zij te zeer had. En hij zag aan dat zij wijs weer en een lijftoelig hart had. En doormet deed zij zien in oja. Of Chile. En dan is er nog een geschicht van een man in de vrouw, wat ons in de Bibel verteld wordt. De vrouw ernomen weer Ruth en de man Zina Boaz. Ruth er eerste man weer gestorven. Er is schwiermam naar Moab gekomen, jaren terug voor Ruth leefde, maar nadien weer 3 maanden gestorven. Ruth er schwiervader en zijn beide zins. Wat nu? De schwiermame wil terug naar haar heimatland traatje. Ruth was zo goed meinend, zij leidt naar Amy niet alleen traatje. Niet bloos dat, Ruth deed ook voor een bed zorgen dat zij woorden te eten hebben. En zo kwam dat droom dat zij het treed oplezen deed op Boaz zijn land. Boaz zag voor wat Ruth arbeiden deed om dat je treed op te lezen wat de mannen hadden liggen geloten. Wil ze ernst deden. Boaz had aan ze goeie gezegd. Ze zullen hier en daar je treed bezied liggen laten. Niet bloos dat, hij zegt ook ze zullen er beschutzen en niet er op irgendein waag beleidje oder er wat aandoenen. Hij gaf wat om er je feile ram. Hij deed er op zo'n waag eren en zag

nå, dat zij dat had wat er veelt. Boas wie ook bekend en er omgeent. Hij had veel voor andere evig. Tom Schluss van de geschichte uit Boas Ruth wele als zijn vrouw. Hij wie een gouden man voor Ruth. In onze biblische geschichte hebben we van twee soorten van mannen gehoord. Einer wie gemein en had weinig evig voor andere, en wordt ze onge zijn außer nur. De andere wie leeftollig en versichtig. Hij had den respect en de omgeent en mank zijn nobasch. Zo'n leeftolien man, wie dat wichtig dat hij een goudes verhältnis had met Gott ook met zijn menschen. Dat is wichtig dat wie ook aan de früheres denken en aan zijn schicht. De früheres en aan zijn schicht wie ook een goudes voorbeeld van wou ne früh zijn zal. Die wäre leeftolig en weis en die de schwoer arbeiden. Sie wäre ook zeer trüe. Sie wäre beide trüe te Gott. Abigail, dat er een man zijn leven raadde, wil zij wist dat David woed am nicht lote waas komen met wat hij gedaan had. Ruth wie trüe te er schwermam, aber ook te den Gott, wat een eimi en er falsch onbeide deid. De Bibel helpt veel van zo'n vrouwen wat goed arbeiden doen, wijs zijn en trouw te ere mannen en te God. Dit wordt ons gezegd in Sprecher, kapitel 31, waar God dat is van vrouw gerecht is en veel voor onder eeuwig heeft die in nood zijn. Vraagst u die over waar kan een zo'n vrouw zijn? Hier is een woord ik wil verslonen. Eerst eenmaal zij God zo aan als die Janja, die alles geven kan. Wanneer u nog niet bevriet bent, vroeg hem als hij die woord reidmerken, ne leeft toe je vroeg te zijn, wat God je volle deed, ook er een man. Vroeg hem dat hij woord voor die den rechten man willen, en ook hem helpen woord een gouden man te zijn. Door ook dem Herrn vroeg als hij woord die wijsheid geven. Nog het wichtigste is dat du trouw bist te God en te andere. Wat God voor die en man reid heeft, dou din verhältnis met God stoike. Broek de kostbare tijd om te leren wat du kost God je faule. God is zeer goud. Je beter du am tjan liest, je meer vreed wirst du hebben. Du wirst dan niet zo eidolig zijn, wat de tijd schemt, wann du die wirst tjenne bevrije. Nu wel we nog toe beden. Leiva almachtige God, wie danken die verdienen lijf. Wie danken die dat du kost en west ons helpen trouw, wijs en geduldig te zijn, wils wie nu diene antwoord wachten. Haar door zijn vroeg mensen, die nu ons harsje, die hebben verlang en gouden mond te vingen. Doe aan zijn, doe voor aan wem welen. Wil zij dan een luren, help aan zichzelf als vroeg rijd te merken, vel er leven, in dem dat zij goudet voor onderdonen. Help aan noden nu die te komen en die emma beter tjane te leren. Wie beden dit in Jezus Christus, zijn nomen. Amen.

Ik zie vrouw dat ik week voor week nog immer een stootje bejunt uit het radio kon dan checken. Dat neem ik niet voor zelfverständlich. Dat is voor ons alle een zeer grote verrecht dat wie de Bibel bij ons zo rief hebben durven. Besonders durch het radio jedert de boodschap van Jezus en zo'n hiese aan te brengen, wordt het anders gar nicht wat gonen. Je weten je van het laatste mol dat Paulus in het eerste poort van 15. Kapitel nog eenmaal over Jezus zijn tweede komen reed. Dat weeren de vers eind bot alf. We waren in onze vandaagse Bibelbetrachtung dan de laatste vers van 12 bot 28 im 15. Kapitel durchnehmen. Daarmee komen we vandaag dan bot het eng vom 1. Thessalonicher Brief. In de tweede poort hebt Paulus de jonge gemeint an eine ganze Reihe andere Dinge auch noch zu denken, als an Jesus sein Wiederkommen. Das erste redet heute an, über ihre jästliche Leider und wo sie die behandeln sollen. Wir fangen nun bei Vers 12 an zu lesen. Da sagt es, Brüder, ich sage noch, holt die an ihren, die manchjünd an der Gemeinde arbeiten, die Gott überjünd gesagt haft und die jünd belehren. Wist an, dat je an wat rekenen, wil ze de arbeid donen, en leeft vredelijk met een ander. Van wat Paulus hier zegt, schrijf je een klein beeld van wo dat in de niet-testamentliche tijd weer, wanneer een nieuwe gemeente gegrind wordt. De Thessalonicher wordt ermoond dat ze ihre leiders zullen en eren houden. Wat voor leiders worden dit gewas zijn? Wanneer we daaraan denken, dat de meeste in deze gemeente uit het heidentum komen, dan weet wie voorts dat de Bibel en dat christelijke leven voor deze leiders wat ziemlich niet weer. Want dat ook zo weer, wird het toch neidig dat de gemeente rechtig raand en dat er zo'n weeren wat dan nog zeggen dat de gemeente in woord Gottes beleerd wordt en dat er maak aan ook ordening weer. Dan komt einem de vraag wat Paulus meint als hij zegt, houd die en eren. Een van de beste wij onze leiders te eren, is wanneer we aan respect in lijf bewijzen. Ik neem aan, dat weer het eerste wat de apostel daarmee meent. En tweede, wie bestemt dat ze ihre leiders met levensmiddel en geld onderstatten zullen. Waarom? Wils de leiders voor de gemeente moeten zeer veel tijd nemen, wo ze niet arbeiden en verdienen kennen, zoals al de anderen wat keine leidende opgave hebben. Dit gelijk is wat Paulus in vers 13 meint, wanneer hij zegt, wist dat je aan wat rekenen, wils zij de arbeid doen. Deze ganze ermoning weer daarvoor, dat ze zullen vredelijk taub leven. Deze ermoning ging ook de leiders aan. Wanneer ze de gemeente belehren deiden, meint dat ze dat met lijf en verstandnis deiden. Anders wordt er bald geen vrede tussen aan in de gemeente zijn. Voor de gemeente meint dat ze nu ihre leiders horchen zullen en mag zich immer waren nog vrede trachten. Dit is ook een zeer goede ermoning voor onze gemeenten vandaag. Wodoo we onze leiders behandelen? Zijn we überhaupt willig ons belehren te laten? Wie als leiders zullen ons ook vragen, wo we de gemeente verstonen? Leer we aan meer mensen reilen, als dat we de schrift in het evangelium predigen? Wanneer wie als leiders dat klare woord Gottes predigen worden, zoals Paulus dat allerweien deed, dan worden ook aan onze gemeenten mensen ihr zindelijk leven aufstonen, en derg den Glauben an Jesus in niet leven anfangen. Da wie aber noch meier wat Paulus de Gemeinde sagen wil. In Vers 14 sagt hij, Brüder, seht mutig und wies de tracht, de unordentlich leven. Wat meint hij met unordentlich leven? Dat woord unordentlich, en de oude spreek, worin Paulus dit schrijft, is een woord wat im Krieg gebruikt wordt, für so'ne Soldaten, wot nicht rechtig marschieren deiden. Dat

0: Du hast eingeschaltet nur das Programm Durch die Bibel. Als Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In das letzte Programm sah wir, dass Nebuchadnezzar war ein Traum oder eine Vision hat, was am Isaiah angerufen hat. Von der war wir sehen, dass Nebuchadnezzar seinen Traum vertalt, Herodes am den geträumt hat. Dann wieder war wir sehen, dass er Daniel leute roepen, am den Traum war er zu dienen. Ich glaube, du war er ein angeschaltet geblieben, um zu sein, wo von der auch war er das Heil und Christus Wort klar gemerkt, wo wir können ein neues Leben haben, weiten dort wir gerat sind von unserer Sendenschuld. Herr, ich danke dir Ware für die Bibel und bete, dass du dein Wort, Ware, machst rechtlich sein, zu jeder Person, die du angeschaut hast. Amen. Hier ist Ware Matthew, Prediger Elmer Reimer.
1: Meine Freunde, von da kommen wir weiter in das vierte Kapitel in das Daniel-Buch. Und dann, jedes Kapitel in das Daniel-Buch ist ein wichtiges Kapitel. In das Kapitel wird uns noch ein Traum vorgestellt worden, dort Nebuchadnezzar geträumt hat. Dit wie ein Traum von einem großen Baum, den dolgeschnitten wird, über dem sein Sterben eine Erde geloten wird. Dies Traum troubelt Nebuchadnezzar sehr und seine weise Männer können nicht erklären, was sein Traum meint. Was wir hier in dem vierten Kapitel beschrieben haben, ist, was Nebuchadnezzar Lothar vertalt von seiner Erfahrung. Hier wir werden ein Verhältnis, wo Gott sein Diener Daniel Brücke deed, dem König weiter zu Lothar, was mit ihm passieren wird. Daniel, das vierte Kapitel, der zehnte betrafte Vers. Nu dann, dit werde der Gedanke an mein Kopf, als ich auf mein Bad lag. Ich checkt und sehe mal, da wir ein Baum in der Mitte von der Erde und dort wir ein sehr hoher Baum. Der Baum war groß und war stark und der Hecht wir so hoch als der Himmel und dort können von der Enge von der Welt zu sehen sein. Die Blätter von dem Baum wie der Strom und der hat viel Frucht und da wir genug essen für alle. Die Tiere auf dort Fleck fangen Schotter unter den Baum. Und die Vögel in dem Himmel wurden an die Äste von dem Baum beschützt. Und alle lebenden Kreaturen kriegen Nahrung von dem Baum. Das wird das erste Wort von Nebuchadnezzar sein Traum. Der Traum hat eine besondere Meinung und Nebuchadnezzar weiß dort und will weiter, was dort meint. Nebuchadnezzar befohl, dass seine Hexmeister und die Männer mit viel Weisheit nur am kommen sollen, sodass sie ihm die Meinung von seinem Traum geben können. Zu der Zeit deed hij dort in een andere Weg anreden, als hij dort in dat tweede Kapitel gedaan had. In dat tweede Kapitel leidt hij aan nicht weten, wat zijn Traum wie je was. Aber in dat vierde Kapitel geeft hij aan, wat zijn Traum wie je was. Danach kunnen ze aan nicht die Erklärung davon geven. Dan roept Nebuchadnezzar Daniel en vertaalt aan den Traum. Zoals wie al in dit Kapitel gezien haar. Nebuchadnezzar vertelt ons van de Traum nadem dat hij zijn ervaring wegen zijn Traum had gehad. Aber hij fangt zijn Geschichte aan van die tijd aan als hij den Traum had. God wordt durch een Traum zijn willen en ook zijn warning geven, zodat mensen zich reed maken kunnen voor wat God doen wordt. Nu hebben we aan God zijn woord wat we weten zullen. De Heer Jezus kwam, zodat hij zijn willen aangeven kon, ons van de zonde te raden. God wordt mensen nu en verschillende wegen leiden, maar dat wordt immer met zijn woord stemmen, dat hij ons gegeven heeft. Nu de 13e met 15e vers in het vierde kapitel. En de gedanke van mijn kop, als ik op mijn bad lag, checkt ik en zei, een engel weichte, een heilige, kwam van hemel. Hij roept luid en zegt, heef den boom dol en schniet de aaste af, streep de bleden af en verstrijd dat vrucht ervan, laat de wille tieren van door onje wegrennen en de vegel van zijn aaste. Aber laat den stubbe en de eerd blijven met de wartle, met een spansel van ijzer en messing dooram en dat niet gras en vlek en laat hem met den duif van hemel derch je naad zinnen. En laat aan met de tieren en dat gras en dat vlek zinnen. De droom die Nebuchadnezzar droomt, had met een zeer grote boom te doen. En de Bijbel wordt een boom en verschillende weer vergesteld. Dat kan een beeld zijn van een nation, zoals dat in Jeremia 17 afgebeeld is, en ook in Jesaja 56, en dan ook in Hezekiel het 31ste kapitel beschreven is. En Matthäus 13 wordt het Christentum als een zaampboom vergesteld. De Israël-nation wordt als een eikboom vergesteld. En de Grieken of de Heiden als een wilde eikboom oost en rijmen dat af de kapitel. En in eerste psalm, de derde vers, wordt de gerechte mens zoals een boom bij water beschreven. Hier in dit vierde kapitel, in Daniel, wordt een man, Nebuchadnezzar eerstens, en dan zijn koninkrijk, als een grote boom vergesteld. De grote boom wordt doorgeheft worden, de aasten worden afgesneden worden, en de bladen en de vrucht verstrijd. Over de stabben en wartelen worden in eer blijven. We zien ook dat dit wordt niet van mensen gedaan worden. Een engel wachten wordt dit voor zich brengen. God heeft een gerechtsdag aangediend, van alle nationen en alle mensen een rekening geven moeten van wat ze met ihre tijd op deze eer gedaan hebben. Dat wordt niet dezelfde dag zijn voor allen. Christen worden ver dem Herr Jezus zijn rechterstil komen, nadat dat Christus voor zijn gemeente komen is. Dat wordt niet wegen de radung zijn, op wegen wat wie met ons leven hier op de eer gedaan hebben als Christen heet dat. Dat God het wordt beloond worden, en dat wat Christus niet geëerd heeft, wordt verbrand worden. 1 Korinthe, de 3e kapitel, 9 bij 15e vers, lees wie dit. Dan wie zijn God zijn metarbeider, je zijn God zijn eikenwerk, je zijn God zijn boe. Nu God zijn genoeg die mij gegeven is, heb ik den grond gelijk zoals een wijze boemeester, over een andere boet door en op. Ober lot en jeder een verzichtig zijn en woe hij daar boven boet. Dan een andere grond kan geen laie boete den die al je leicht is, en dat is Jezus Christus. Nu, wanneer iemand op dit grond boet met geld, zilver, chestelijke steinen, hout, hei, stapel, en iedereen zijn arbeid wordt je op een boot worden. Dan de dag wordt dat de vier op een boot maken, en dat vier wordt in iedereen zijn arbeid bewezen wat het is. Wanneer wat hij op den grond geboet heeft bestonden wordt, dan wordt aan beloond worden. Wanneer iemand zijn werk verbrennen wordt hij schulden lieden, over hij zelfs wordt zelig worden, doch zo als door vier. Dat zijn strenge weer. Dat zal ons aansparen, voor ons Herr Jezus en zijn eer vlietig zijn en God zijn arbeid. Nationen en de mensen van de nationen worden voor Christus stonen en zonen die geraakt zijn worden en de Heer zijn koninkrijk en nengonen. Al de godlozen worden ook voor God stonen. Op een boring tot 20e kapitel, de 8e en 12e vers, maken dat klaar. Wo dat zegt, en ik zag een grote witte troon, ook dem die daar boven zat, van wem de hemel en de eerd wegvlogen en niet meer te vingen waren. En ik zag de doden, klein en groot, voor de troon stonden. Een beker wordt opgemaakt. En nog een boek wordt opgemaakt. En dat is dat levensboek. En de doden worden gerecht naar hun woorden, zoals het in de beker geschreven werd. Ihre namens worden niet in de lam zijn boek te vinden zijn. En ze worden van God weggeschikt worden, eeuwig in de hel te zijn. God heeft de macht, mensen en koninkrijks op te stalen en ook dood te rieten. God is over alles en wordt doen wat aan eer brengen wordt. 16e en 17e vers. Laat zijn hart wechselen, zodat het niet meer een mensenhart is, en laat aan een tierenhart gegeven worden, en laat 7 jaar even aankomen. Dit oordeel komt tegen den besluit van den engel wachter. En de entschluss is de bevel van de heilige, zodat zonen die leven weten mochten dat de allerhechtste even mensenrijkdommen regeert en geeft dat tot wem hij wil. En stelt de geringste van mensen op even den. De boom wordt nu zo beschreven als een man, en dem wat zo als een tiere hoort, gejeft worden. We worden zien dat dit Nebuchadnezzar hem zin houdt. Dat reed hier ook van Engel Wachter en de Heilige. God zien het tjenge worden tot tijde de Heilige genaamd. Maar dat wordt hier niet zo gebruikt. De Engel en Himmel zijn God zien het dienen. De doen wat God van aan verlangt. De zijn Wachter over de zaken die met mensen te doen hebben. En hoe God zijn opzicht over deze wereld uitgedrocht wordt. In Hebreeën, het eerste kapitel, de 13e en 14e vers, zegt de schrijver dit. Over te wonen van de engel heeft hij jemels gezegd, zet hier bij mijn rechterhand, wat ik dien vriend, die toen de voetbank mogen worden. Zend hij niet alle deinende juiste, die geschikt zijn tot deinen, wegen den de boot zeligheid overworden. God schickt zijn engel, zodat ze even de gerechte apostel kennen en den zodanig als God dat bestemd heeft. Hij wordt den ook brukken mensen en nationen te stroffen. En Hezekiah zijn koninkrijk, even Juda, kwam een engel en moog 185.000 soldaten en de Assyrian armee dood, wils ze God veracht hadden. Engel Wachter doen wat God van aan verlangt. De beschutzen zijn tjenge en die brengen ook stroof, waar dat nodig is. Daar zijn ook deze geesten die ongezoten zijn macht zijn. Die worden godloosigheid drieven. Zij doen wat de dievel van aan verlangt. En de tijd als Jezus op de eerd weer, waren er veel mensen die van deze geesten bezeten werden. Jezus heilde den, zodat de deze geesten niet langer de macht even aanhouden. Hoeveel door nu zijn die van deze juiste bezeten zijn, waar we niemals weten kennen. Jezus heeft over de dievel gewonnen, en wie kennen van zijn macht, en die deze juiste er macht wegkomen. Maar dat kan bloos, dat hem Heer Jezus zijn volmacht versieren. De schrift geeft ons rood, hoe we den gewenst kunnen hebben. Hier zijn meer vaders, die ons helpen kennen tegen de dievel, en zijn deze juiste te stonen. Eerstens Epheser 4, 26 en 27. Ziet oorlijk, of bedoelt niet zindje doorbij. Laat de zon niet op je oorlijk doorgaan. Geeft dem dievel geen plaats. We kennen tegen de zind en godloosheid en oorlijk reden, maar we moeten ook wat daarwegen doen, zodat het niet in even hand neemt. Daarom demietig je aan je God zijn gewaltige hand, dat hij jun te rechte tijd neigt hebben kon. Schmied al jun zorg op aan, wils aan mag dat neue schiet, wo jun dat jeet. Ziet nichter, ziet wakker, wils jun vind de dievel, zo als een brallende lijf, rand ram en ziek, wem hij te rieten kon. Dem mag je waarde stonen, vals dem geloven. Wils je weten dat jun brede en de welt, dat zelf je lieden derg kunnen worden. De Heer weet wat op deze eerd vergeet. Psalm 139 vertaalt ons dat we kennen nog niet gaan gonen, wo we van dem Heer wegkomen kennen. Dat zal voor dem Trust een grote troost zijn. Voor zonen die in ere zind aanhullen willen, zal dat een grote warning zijn. Een mens die dit programma heet, mocht vielleicht vragen, hoe kan ik van mijn zinde loskomen? Eerst moet je toestonen dat du een zinde bist. Römer 3, 23 sagt, wils alle Mann haft gesündig in sein Kartje komme und Gott seine Herrlichkeit. Der Herr Jesus ist für die gestorben und haft für deine Sünde betold. Er will die vergeben, jeren und in die wohnen. Römer 6, 23 sagt, dann das Lohn, das die Sünde tolt, ist die Tod. Aber Gott seine Gov ist das ewige Leben durch Jesus Christus ans Herr. Du kannst dit persönlich maken, wenn du God zijn gov annehmen wirst. Johannes 1, 12 en 13 sagt, aber all die, die am annehmen, geef hij dat reich, God zijn tjenge te heten, die nicht van bloot ook nicht uit vleeslichheid verlangen, ook nicht uit den Mann zijn willen, aber van God geboren zijn. Wenn du dat wirst doen, dann kannst du ook, durch den Herr Jesus, über den Dievel in zijn bezig geister, den je wenst hebben.

104 kapitel. Dit is die droom, den ek tenig Nebukadnezar gesien ha. Nu dan, du, Belteshazzar, geef mij die uitklaring. Wees tjene van die wijze mannen en mijn tjenekrik, tjene mij die uitklaring per kant maken. Ober du kanst dat doen, dan een juist van dem heilige God, S.N.D. Nebukadnezar had nu zijn droom ten tweede maal vertaald. Eerst had hij zijn beambte dem droom vertaald. Ober zij kunnen hem niet die mening geven. Dan roept hij Daniel aan hen en vertaald hem den droom. Van des vaars is dat duidelijk dat Nebukadnezar een grote toovertrouwen had aan Daniel. Hij wist dat Daniel een wijsheid had dat niet van mensen weer, maar van God. Nebukadnezar dacht wellicht dat die levende God bloos een andere afgod weer. Maar hij wordt bloed uitvinden dat die levende God die volmacht had over alles. God kan irgendwem even nationen stalen, wem hij wil, en brengt erop, wem hij wil. God bracht Nebukadnezar den droom om te wijzen dat God die volmacht had over alles en allemaal, en dat hij die stalte doorbrengen wordt. Daar is nog een andere zaak die hier heeft is te verstaan. Wanneer we aan de 17e vers lezen dat de Heer God even mensenrechtdom op de eerder jeet, dan moeten we in betracht nemen dat het ons land ook hem zijn heeft. In Rijmer 13 eind lezen we deze weer die Paulus schreef. Laat alle man de regering ongedaan zijn die even aanhaast. Dan door is geen regering die niet van God is. En die door zendt van God bestedigd. Dit zegt niet dat alle regeren gerecht en goed worden zijn. God heeft regeringen bestedigd dat die goed het belonen worden en dat bij het stroffen worden. God is de Heer over alles en stelt je wisse regeren op en brengt den ook erop. Regeren worden met de ver God een rekening geven van hoe ze regeert haar. Zoals wie verheer al gezegd haar. Wanneer een regering een bevel geeft dat je geen dood is wat God gezegd heeft, dan moet we leven God gehoorzaam zijn. En andere zaken zullen we ongedaan zijn. En daardoor worden we God eren en verheerlijken. Nu de 19e bij 22e vers. Dan weer Daniel, dem zijn naam Belteshazzar is, een stout verdutst. En zijn gedanken deden aan plagen. De tjenig antwoord aan en zei: Belteshazzar, laat den droom en de uitklaring daarvan die niet plagen. Belteshazzar antwoordde en zei: Mijn Heer, mocht die droom te zonen zijn die die hossen, en de uitklaring te dienen vind. De boom, den du zaagst, die groot en sterk was, dem zijn hecht wat in hemel reekt, en den de ganze welt zijn kon, dem zijn bleder stroom weer, en veel vrucht had, en dat voor alle noren weer, en je wem de tieren van de weid woonde, en de vegel in den hemel, en de oosten woonde. Dat best du, o tjenig, dan du best beriemd en streng geworden, en die nemme daastigheid is groot geworden, en reekt wat den hemel, en in de haarschaft wat dat eng van eerd. Wat Daniel van Nebukadnezar heerd, als aan de droom vertaald wordt, geef aan zeeën aan. De eerste droom hoeft Nebukadnezar zeeën hoog, wils hij dat kap van goud weer en dat gestald. Des droom bracht Nebukadnezar zeeën leeg. Daniel houdt een wichtig aan en Nebukadnezar zijn tjenigrijk en zijn weer een vriend. Daniel wil aanwellig de mening te erklären, aber hij moest gehoorzaam zijn te God. Hij wordt Nebukadnezar de waarheid geven, aber dat ging hem niet zeer schijn. Daniel wil zo zand en leeftolig als hij kan zijn, als hij de tjenig de uitklaring van den droom geeft. Hij wenst zich dat de droom leven van Nebukadnezar zijn vriend mocht zijn als dat het van zijn tjenig weer. Aber de tjenig sprook Daniel motto dat hij de uitklaring niet terughouden zal. De boom, die Nebukadnezar gezien had en zijn droom, weer een beeld van Nebukadnezar zelfs. Hij weer de tjenig even een tjenigrijk, die even de ganse wereld gespreid weer. Veel landen en mensen weer afhankelijk van hem. We kunnen ons vielleicht denken hoe schwer dat voor Daniel weer, dem tjenig zonen nog recht te brengen, dat van God zijn oordeel redt.
Vi måtte hier behouden dat de tjenig dit beschreven deed na dem dat dit passiert. Hij geeft deze geschichte al die mensen en zijn tjenigrijk. Hij deed dat zo dat ze alle weten zullen dat de allerhoogste God im Himmel zo deed als aan dat gefällt. Alle mensen zullen zich voor dem levende God bergen en aan de eer en heerlijkheid geven. Nebuchadnezzar vertaald hoe de Heer God aan de mietje deed, maar hij toestonden wordt dat God over de nationen van de wereld regeren deed. Dat is nodig dat wij dat ook toestonden. Hoe zou we dit in ons leven aanwenden? Nou, dat verhält zich op de totsach of du een Christ bist oder nach in deine Sünde leefst. Wanneer wij dem Heer Jezus als ons heiland aangenomen hebben, dan brengt wat wij in Rijmen 8, 27 en 28 lezen. En die aan zijn harte ongezicht weet wat hem juist zijn zin is, dan hij bidt van de heilige naar God zijn willen. Wie weet ober dat alles toop arbeidde deed ten goede voor den die God leef hebben, die naar God zijn ziel beroepen zijn. En dan 1 Korinthe, de 10e kapitel en de 13e vers zegt, daar is nog geen verzekering even te komen, buiten zijn wat alle man met bekend is, ober God is true. En wordt niet toelaten dat je zullen hem later verzacht worden als je verdragen kennen. En wordt met die verzekering een weich maken, zodat je dooruit worden komen kennen, zodat je dat verdragen kennen. Wanneer du ober niet betjeerd bist, mijn vriend, dan is dat een ganz andere zaak. God is over alles. Hij is de regierer. Hij is de rechter. Hij weet wie hem aan je heet. En bloos zonen die dem Heer Jezus aangenomen haar. Je hier aan on. 2 Timotheus, de 2e kapitel 19e vers zegt, ober God zijn grond staat vast en heeft de zeil, de Heer kent zijn eigen en, wer immer zich bij dem Heer zijn nomen nant, zal van ongerechtigheid weich blijven. De Heer weet kracht, wer aan on je hier, en zonder die dem Heer Jezus niet onnemen, worden en zijn oordeel komen. Mijn vriend, wenn du nicht bekeerd bist, dann komm nu naar dem Herr Jesus vandaag, dat du weten kannst, dat du in Gottes Kind bist. Johannes 3,36 sagt, wer an den Sehen leeft, heeft dat ewig leven. En wer den Sehen nicht gehorsam is, wird dat leven nicht sein, aber blijft an Gott sein Eier. Und mag de Herr deine Augen opmaken en die Licht geben, dat du selig kannst worden. Mag de Herr jund Allah segnen.

0: Godt sag, ærede lorg, en date hvor du er med. Hej har jeg en plan med Jakob. Hej vil jeg am en grotet folk måke. En det folk vil nach mo Jesus, de Messias, geboren worden. Vi zijn de bloos wat nu ver ons is. God zet dat grote beeld van de eeuwigheid en heeft zijn plan met ons. Wie weet dat Lia Emma met de schmacke Rachel verglikt wordt. Had God niet kunt zo maken als Rachel, dan had kunt veel hartzaleid besporen. Waarom deed hij dat niet? Waarom luurt hij wat zij eerst Jakob zijn aangeleefde vrouwje, wat hij maar wat fijne deed voor haar? Zoals Jesaja ons zegt, zo hoog als de hemel is boven de eerd, zo veel hechter zijn God zijn wij over ons. Wanneer had zij haar smak geloten, dan wordt zij je meelig en andere man er hebben je vriend. Dan wordt zij niet de mutter zijn gewaast van de familie, op de God zijn zeeën laaien wil. Dat is dat beeld, van einer van de eeuwigheid terugkijkt. God deed zij je volken, niet in ons arbeiden, van alles zo rampjampt, zoals ons dat ten baasten gevallen wordt. Hij kon ons veel meer leren, van wie in de zware omstand kämpfen moeten. Wie zijn dan veel meer afhängig van zijn lijf. Onze tijd is weer van dag om. Aber wie wordt het nächste Mal ons vragen, is er hoopning voor een vrouw die niet de lijf van haar man heeft? Kon die nog maar gelukkig zijn? Wie Rachel en maar gelukkig? Daarvan wel wie dat nächste Mal reden.
1: Als die een vertaler deed, deedst du die in de stad van Rachel in Lia stalen? Bist vrouw dat du nicht en die in de stad wirst? Ik schur sie.
2: Du deedst nog einmal nur frühes met hoopning harche. Nu haft Joyce nog wat te zeggen, to mitte van abwassende kinga, die wie teenagers nane. Ik leef dort wat goud zijn, van wie eerst nu een leid harche würde.

Ik zie vrouw dat ik werk voor werk nog immer een stootje bejunt door het radio kon dan checken. Dat neem ik niet voor zelfverständlich. Dat is voor ons alle een zeer grote verrecht dat wie de Bibel bij ons zo rief hebben durven. Besonders durch het radio jedot de boodschap van Jezus en zo'n hiese aan te brengen, wordt het anders gar nicht wat gonen. Je weten je van het laatste mol dat Paulus en het eerste poort van 15 kapitel nog eenmaal over Jezus zijn tweede komen red. Dat weeren de vers eind bot alf. We waren in onze vandaagse Bibelbetrachtung dan de laatste vers van 12 bot 28 im 15. Kapitel durchnehmen. Damit kommen wir von der dann bei der Eng vom 1. Thessalonicher Brief. In der zweite Port habt Paulus der junge Gemeint an eine ganze Reihe andere Dinge auch noch zu denken, als an Jesus sein Wiederkommen. Das erste redet heute an über ihre jästliche Leider und wo sie die behandeln sollen. Wir fangen nun bei Vers 12 an zu lesen. Da sagt es, Brüder, ik zei junt nog, houd die en eren, die mank junt en de gemeint arbeiden, die God iwer junt gezaad haft, en die junt belieren. Wiest aan dat je aan wat rekenen, wil ze de arbeid donen, en leeft vredelijk met een ander. Van wat Paulus hier zegt, schrijf je een kleinet beeld van wo dat en de niet-testamentliche tijd weer, wann een nieuwe gemeint gegrind wordt. De Thessalonicher wordt ermoond dat ze ihre leiders zullen en eren houden. Wat voor leiders worden dit gewas zullen? Wann wir daran denken dat de meeste en deze gemeint uit dem Heidentum kämen, dan weet wie voorts dat de Bibel en dat christelijke leven voor deze leiders wat ziemlich niet weer. Wann dat ook zo weer, wird het doch neidig, dat de gemeint rechtig raand en dat er zo'ne wieren wat dono zagen dat de gemeint im woord Gottes beleerd wordt en dat er mank aan ook ordening weer. Dan schampt einem de vraag wat Paulus meint als hij zegt, houd die en eren. Een van de beste wij onze leiders te eren is wann wie aan respect in leven bewiesen. Ik neem aan, dat wird het eerste wat de apostel damit meint. Entweidet wie bestemt, dat ze ihre leiders met levensmiddel en geld onderstatten zullen. Waarom? Wils de leiders voor de gemeente moeten zeer veel tijd nemen, wo ze niet arbeiden en verdienen kennen, zoals al de andere wat keine leidende opgave hebben. Dit gelijk is wat Paulus in vers 13 meint, wanneer hij zegt, wist dat je aan wat rekenen, wils ze de arbeid donen. Diese ganze Ermahnung wird dafür, dass sie sollen friedlich taub leben. Diese Ermahnung ging auch die Leider an. Wann sie die Gemeinde belehren deiden, meint dort, dass sie dort mit Leib in Verständnis deiden. Anders würde bald kein Fried zwischen an in die Gemeinde sein. Für die Gemeinde meint dort, dass sie nur ihre Leider horchen sollen und mag sich immer wahrer noch Fried trachten. Dit is ook een zeer goede ermahnung voor onze gemeenten van deog. Wodoo we onze leiders behandelen? Zijn we überhaupt welig ons belieren te laten? Wie als leiders zullen ons ook vragen, wo we die gemeent verstonen? Leer we aan meer mensen reilen, als dat we de schrift in het evangelium predigen? Wann wir als leiders dat klare woord Gottes predigen worden, zoals Paulus dat allerweien deed, dan worden ook aan onze gemeinten menschen ihr sündiges leven aufstonen en derch den Glauben an Jesus in niet leven anfangen. Doch wie aber noch meer wat Paulus die gemeint zeigen wil. In Vers 14 sagt hij, Breide,